serigne touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deg ma def ngeen gis ma bind baye fi.

Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deg ma def ngeen gis ma bind bayyi fi.